Mooi klanke van Anna Davel se laat aand liedjie. Jy het ook geluister na Mats Herter in Rocking Horse, The Ride in Laid Back, I Can't Live Without You. Ek gaan vir jou hierdie uur uitspeel met Snow Patrol se Chasing Cars, Sally Oldfield met Mirrors en Taryn Lam, Hoor Jy My?

Mooi klanke van Roger Whittaker, River Lady. Voor het Roan de Toy, ter wille van ons kinders. Mooi lied daai, nee. En dan Janiel en Greg Hintz, se Rise Up, ook een prachtige snit daai. Ek gaan vir jou klanke speel nou van Rudy Muller, se storyboek. Dan Monique, ek kan jou nie vergeet nie. En Caroline Bosch, I'm the Voice.

Mooi musiek daai van Anders, gee my net Jesus. Ek het nog so 2 snitte voordat ek gaan groet. Hierso is Sarah Evans, I am blessed.

Prachtige stukje Afrikaanse muziek van Andriët met die titel Mag Hy. Dit is waarmee John Lombard afgesluit het op hierdie sonnagmorgen. Baie dankie John, ry veilig huis toe. Nou met die horlosie by op die kop 5:00 hier by Bosveld Stereo op hierdie sonnagmorgen, nooi ons jou nou om deel te aan ons ochendoordenking.

nou eindelijk gebeur, sal niemand weet. En allemaal wil in elk geval net van alles vergeet. Op die einde van die dag is daar niks wat draag. Die twee datums op het klip

0: Soek ons op Hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Onthou daai verjaardag boodskappe na 064-115-2281. Ons gaan musiek luister van Robbie Wessels net nou. Die Afrikaanse musiek daar, sy titel is Lang Gras. Maar eers hierdie ene, Fire on the Water, baie begin, van Christenberg.

Afrikaanse klanke van die een en enigste Karika Keesenkamp met Disselland. Voordat Over the Hillbillies met Friends Forever, Ray Charles, Georgia on My Mind, en ook Dozie met Ek Wil Vir Jou Sê. Eers wanneer jou sondagmore saam met Bosveld Stereo 107.5, ons gaan voort met die gunslinge hier by die Hart van Goud, Double met Captain of Her Heart.

0: En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stereo met ABBA, so put on your white sombrero. Die tyd nou, 8 minuut oor 11, en soos het weer eens goeiemorgen en hartelijk welkom van my af, Lee Prozeski, nog saam met jou tot 1 uur vanmiddag, en ek hoop het gaan baie goed met jou vir die sondagmorgen. So is gewoonlik die uur profvol van die gunsteling muziek om uit te sien, Jannie de Tooi volgende, maar voor ons by Jannie uitkom, eerst die leidraad vir Bosveld Stereo se TV Goues Kompetisie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Die stem van Karleen van die Jaarsveld met Jakkelstrou met Wildse Vrou. Ook weer muziek gehad van Sarah Brightman met A Whiter Shade of Pale, Billy Forrest, The Tiny Bubbles, Nogrina Igu met Drakensberge van Verlange. Volgende op die speellys hier by Bosveld Studio, Andrea en Matteo Bocelli met Time to Say Goodbye.

0: Lei lekker klanke hier by Bosveld Studio. The Carpenters met They Long To Be Close To You. Ook vir Afrikaans is net gehad van Teen Jordaan met Straat Troubadour, Waylon Jennings, Amanda, Nick Roxette met Milk and Toast and Honey. Die tyd nou, 16 minuut oor 12 hier by die Hart van Goud, en die tyd word aangebring deur Consignment Warehouse oor kan Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Groot sê Millie van Elizabeth Ron, en hoekom kom jy terug vir meer? Somtijds stamp ons maanskoppe aanhoudend, liefde soms is blind. Nou ja, weer eens goeiemorgen, welkom. Soos ek gesê het, ek het jou gister gemis, verskriklik. Jong, ek moet sê, dankie natuurlijk aan my collega's wat vir my ingestaan het, of my collega wat vir my ingestaan het gistermiddag. En dit was nou Roan Pienaar. Nou ja, die twee Pienaars het natuurlijk vir my bezig gehou gistermiddag. So ek het klein rikkie, veel wat vroeger teruggekom was, dat ek verwag het, ek gaan terugkom. So toe braai ek sommer nou maar, en ek luister toe nou na die muziek, en toe word ek sommer maar bederf, met groot treffers waarvan ek hou. So ek hoop jou dag is daarom aangenaam, kom ek bederf jou met hierdie ene keer. Nou hierdie vat vir my terug in tyd, bring vir my ongelooflike mooie herinneringe, vir goeie rede. Nepo Gunners. Hier is Richard Marx en haar Endless Summer Nights.

En so begin ek en jy die uur met Jefferson Starship en Sarah. Dit is dan ek en jy tot soos kens voor 5. Die volgende op wat, Kevin Leo, nie, jy is ongelooflik. Dan het ek ook vir jou Lionel Richie, die baie bekende een van hom ook goed, en Stil. Maar eers, hier is hou lekker sint, ek geniet hom elke keer. Nee, Gerard Stein en Kriekekies en Kamp, en liefde is net een spel. MUZIEK

wangen en breiten en opperman op jou lippe. En dan as ek weer van vooraf als kon oorheen in my lewe, sou ek van vooraf weer wou oud word.

0: brandstof die gewees, my koud is sonder die ou. F.R. David, ou bekende die nou, words. Ja, somtijds is ek een van die mense wat so bykie woorde verdraai en allerhande type dinge. Van my kind of Gilbert Bosch, ek maak spasie vir andere Easterreinse. Hy is recht om die geselsing op te kom hou op die laat sondagmarg en vroeg sondag aand. Tot en met morgen aand om 10 uur, dat is my ding. Goed verloop, dan het ek nie weer afspraak tussen 10 en 1. Kijk, moet nie jezelf, ek moet nie gesin, veilig blij en blij gezond, liefde groete van huis tot huis, en indien jy al tans op jy paar reis, wees veilig en voorzichtig. Maak natuurlijk die beste van hierdie kort week wat voorlee. Ek glo baie het verlof en gesit vir vrijdag, omdat donderdag een vakantiedag is. Ek is een van hulle, want daar is een rede. Ek staan in vir Ron Pienaar, een donderdag en een vrijdagmiddag. So ja, Wensy Koker natuurlijk rond hierdie dag met Goodbye is the saddest word, inderdaad. En dan Debbie Boone se Baby I'm Yours, Janet Jackson's Again, en een van my ginselinge, Gemini, Another You, Another Me. Ja, geniet die geselskap van andere Esterhuis en tot morgen, tot ziens.
1: Ek is Rozaan van die Splits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit, kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.

0: gesta met sang en snarespel.
1: Ja, Weilikoos doop met Pretoria, jou jacaranda stad. Ja, ek, dit is daar maar prachtig, as al die jacaranda bome so vol in blom is, daar die mooi, mooi, mooi persblommiekies. Het al foto's gesien wat so uit die lucht uitgeneem is. Sjoe, dit is maar net, en bly maar net, een prachtige en een baie mooi gezicht. Voor het Koleski met Take Me Where the Sun is Shining. Maroon 5, volgende op die speelhuis en hulle sing vir jou She Will Be Loved.

Wel, dat was weer so'n klein blauw themaatjie geweest. Ons het begin met Jan Blom en een dieper blauw en toe Amanda Lear's Blue Tango. Jylle is wel stereo, dit is 11:15 op een sondagavond. My naam is Dewald Verleen, ek hou jou nog geselskap vir die volgende 2 ure of so. En welkom, dit is mos nou die regte manier om jou naweek af te sluit hierdie. Goeie muziek, goeie geselskap.

Albert Hammond, Listen to the World, voor het Ray Dillon, wanneer laas. Elton John, weet drie en rij afgeskoppeld met sy baie bekende, baie geliefde Nikita. Bring ons uit by 14 minute oor 11 uur by die Hart van Goud, en ons gaan aanbeweeg met Genesis, Hold On To My Heart.

0: Ek ken daai stem ook goed, dit is natuurlik Mani Jackson. Tot ziens is nooit verniet. Genesis net voor het, Hold On To My Heart. Wel, Verdell Smith gaan ons verder vat. Torrance Amend, bietjie country klanke van Brooke Eden net daarna met Let You Know, of Left You For Me. En dan is het jou geleentheid om in te skryf in hierdie uur vir die TV Goues. Luister gerus uit, onthou, jy kan eers inskryf wanneer jy die uittreksel hoor.
1: The town I came from

Sammy Ariega, Left My Heart in Texas, voor het Engelbert Hamperdink, baie bekende Kwando, Kwando, Kwando. 20:12, tyd vir Gerard Stein. Nou raak het lekker.